0: Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Opnieuw veel explosies in Iran gisteravond, melden verschillende media. Amerikaans president Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is er voorlopig niks bekend. Israël heeft intussen laten weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar 10.000 klachten over identiteitsfraude, meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Binnenlandse Zaken. Mocht je identiteit gestolen worden, dan kan je bellen naar DocStop via het nummer 0800 2123 2123. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, het controleorgaan van de politie. Aanleiding de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep zwaar uit de hand. Actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis en volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Eamon Horsch werd toen opgepakt. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels, want Cero de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels, wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Macron blijft uiteraard supporter voor de Fransen, maar wenst onze Duivels veel succes. En hij heeft zelfs de groetjes gedaan aan onze trainer Rudy Garcia. Radio De weersverwachting, zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince

0: Het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het is zeker nog niet voor meteen, maar nu al denkt het gemeentebestuur van Wingenen na over een nieuwe invulling voor de kerk op de Hille. Op termijn zal de bibliotheek die er nu gevestigd is per slot van de rekening verhuizen naar het Keizerspark. Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces keurde de raad een procedure tot zakelijk recht goed. Daarbij blijft de gemeente eigenaar van het gebouw, maar kan een partner de kerk wel een nieuwe invulling geven na het vertrek van de bibliotheek. Pittemnaars die hun tuin klimaatbestendiger willen maken, kunnen weer deelnemen aan een groepsaankoop van streekeigen bomen en struiken. De gemeente werkt daarvoor samen met het regionaal landschap West-Vlaamse Hart. Het aanbod bestaat uit soorten die van nature in de regio voorkomen en goed aangepast zijn aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Alle info via www.behaagjetuin.be. De politie mag voortaan bodycams gebruiken op het grondgebied van Anzegem. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond goedgekeurd. Korpschef Frederik van de Kastelen van de politiezone Mira kwam het punt zelf toelichten. Ze zien bij de politie een stijging van agressie, zowel verbaal als fysiek, tegenover hulpverleners. Een bodycam is een kleine draagbare camera die op het uniform van een politieambtenaar wordt bevestigd en die beeld en geluid kan opnemen tijdens interventies. Op het bedrijvenpark Wilexco in Wielsbeke is dinsdagavond brand uitgebroken bij een houtbouwbedrijf. De schade bleef beperkt. Het was rond 10 uur dat een bak met zaagmeel vuur vatte in het atelier van het bedrijf. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en had het vuur vlug onder controle. De schade bleef beperkt tot de opvangbak voor resten van houtzaagmeel. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
1: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Opnieuw veel explosies in Iran gisteravond, melden verschillende media. Amerikaans president Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is er voorlopig niks bekend. Israël heeft intussen laten weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar 10.000 klachten over identiteitsfraude, meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Binnenlandse Zaken. Mocht je identiteit gestolen worden, dan kan je bellen naar DocStop via het nummer 0800-2123-2123. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, het controleorgaan van de politie. Aanleiding de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep zwaar uit de hand. Actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis en volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Hors werd toen opgepakt. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels, want Ciro de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels, wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Macron blijft uiteraard supporter voor de Fransen, maar wenst onze Duivels veel succes. En hij heeft zelfs de groetjes gedaan aan onze trainer Rudy Garcia. Radio De weersverwachting zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Stille tijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen. Na 9 dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nochtans, in 1985, in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfte van bruggeling Achiel van Akker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het is zeker nog niet voor meteen, maar nu al denkt het gemeentebestuur van Wingenen na over een nieuwe invulling voor de kerk op de Hille. Op termijn zal de bibliotheek die er nu gevestigd is per slot van de rekening verhuizen naar het Keizerspark. Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces keurde de raad een procedure tot zakelijk recht goed. Daarbij blijft de gemeente eigenaar van het gebouw, maar kan een partner de kerk wel een nieuwe invulling geven na het vertrek van de bibliotheek. Pittemnaars die hun tuin klimaatbestendiger willen maken, kunnen weer deelnemen aan een groepsaankoop van streekeigen bomen en struiken. De gemeente werkt daarvoor samen met het regionaal landschap West-Vlaamse Hart. Het aanbod bestaat uit soorten die van nature in de regio voorkomen en goed aangepast zijn aan ons klimaat, waardoor ze minder gevoelig zijn voor ziektes en plagen. Alle info via www.behaagjetuin.be. De politie mag voortaan bodycams gebruiken op het grondgebied van Anzegem. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond goedgekeurd. Korpschef Frederik van de Kastelen van de politiezone Mira kwam het punt zelf toelichten. Ze zien bij de politie een stijging van agressie, zowel verbaal als fysiek, tegenover hulpverleners. Een bodycam is een kleine draagbare camera die op het uniform van een politieambtenaar wordt bevestigd en die beeld en geluid kan opnemen tijdens interventies. Op het bedrijvenpark Wilexco in Wielsbeke is dinsdagavond brand uitgebroken bij een houtbouwbedrijf. De schade bleef beperkt. Het was rond 10 uur dat een bak met zaagmeel vuur vatte in het atelier van het bedrijf. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en had het vuur vlug onder controle. De schade bleef beperkt tot de opvangbak voor resten van houtzaagmeel. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Opnieuw veel explosies in Iran gisteravond, melden verschillende media. Amerikaans president Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is er voorlopig niks bekend. Israël heeft intussen laten weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar 10.000 klachten over identiteitsfraude, meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Binnenlandse Zaken. Mocht je identiteit gestolen worden, dan kan je bellen naar DocStop via het nummer 0800 2123 2123. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, het controleorgaan van de politie. Aanleiding de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep zwaar uit de hand. Actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis en volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels, want Ciro de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels, wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Macron blijft uiteraard supporter voor de Fransen, maar wenst onze Duivels veel succes. En hij heeft zelfs de groetjes gedaan aan onze trainer Rudy Garcia. Radio De weersverwachting zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Food Truck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingeren van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Welkom Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Opnieuw veel explosies in Iran gisteravond, melden verschillende media. Amerikaans president Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is er voorlopig niks bekend. Israël heeft intussen laten weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar 10.000 klachten over identiteitsfraude, meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Binnenlandse Zaken. Mocht je identiteit gestolen worden, dan kan je bellen naar DocStop via het nummer 0800 2123 2123. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, het controleorgaan van de politie. Aanleiding de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep zwaar uit de hand. Actievoerders protesteren tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis en volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels, want Cero de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels, wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Macron blijft uiteraard supporter voor de Fransen, maar wenst onze Duivels veel succes. En hij heeft zelfs de groetjes gedaan aan onze trainer Rudy Garcia. De weersverwachting, zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
0: Radio Oost-West. De Wakkere Wekker.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
0: Goedemorgen.

0: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend. En dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Het is 9 uur.
1: De Verenigde Staten ontkennen met klem dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder meldde het Iraanse staatspersbureau nog zware explosies in het zuiden van het land. Ook zou een raket een militaire basis hebben geraakt. De spanningen lopen intussen hoog op, want Israël liet weten klaar te staan om Iran opnieuw aan te vallen en de Amerikanen te steunen. Ondertussen heeft Israël nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza. Daarbij zijn 6 mensen omgekomen. Volgens veiligheidsbronnen was het doelwit de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Zijn bodyguard kwam om, maar de woordvoerder zelf overleefde de aanslag. De aanvallen zijn opvallend, omdat er in Gaza officieel al sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren geldt. In de Franse Alpen zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpjes in de Savoie. De enige toegangsweg is volledig afgesloten na een hevige natuurbrand. De brand is onder controle, maar door het vuur dreigt een rotswand in te storten en is er acuut gevaar voor lawines. Wanneer de bewoners en toeristen de dorpen weer kunnen verlaten is onduidelijk. Slecht nieuws uit de ronde van Frankrijk voor Uno X Mobility. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Trajen moet opgeven. Trajen deed onlangs nog de gele trui aan, maar kwam hard en val in de afdaling van de Tourmalet. Hij bleek achteraf meerdere ribben te hebben gebroken en heeft ook een hersenschudding. De rit van eergisteren werd gewonnen door Pogacar, die meteen ook de nieuwe leider is in het algemeen klassement. Radio Tot slot, het weer blijft onveranderd, heet en zonnig. Het kwik schiet alweer 32 graden hoog. En ook in het weekend volop zon en tropische warmte. Die zomerse hittegolf houdt volgende week ook nog aan met 32 à 33 graden. 's Nachts gaat het minder afkoelen. We zitten dan rond 19 à 20 graden.

verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: morgen. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De gezelligste in de regio.
4: En zomerse geluiden. Oost-Westland.

0: Bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio.

0: Teletijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen. Na 9 dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nochtans in 1985 in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfdag van bruggeling Achille van Akker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De Verenigde Staten ontkennen met klem dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder meldde het Iraanse staatspersbureau nog zware explosies in het zuiden van het land. Ook zou een raket een militaire basis hebben geraakt. De spanningen lopen intussen hoog op, want Israël liet weten klaar te staan om Iran opnieuw aan te vallen en de Amerikanen te steunen. Ondertussen heeft Israël nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza. Daarbij zijn 6 mensen omgekomen. Volgens veiligheidsbronnen was het doelwit de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Zijn bodyguard kwam om, maar de woordvoerder zelf overleefde de aanslag. De aanvallen zijn opvallend, omdat er in Gaza officieel al sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren geldt. In de Franse Alpen zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpjes in de Savoie. De enige toegangsweg is volledig afgesloten aan hevige natuurbrand. De brand is onder controle, maar door het vuur dreigt een rotswand in te storten en is er acuut gevaar voor lawines. Wanneer de bewoners en toeristen de dorpen weer kunnen verlaten is onduidelijk. Slecht nieuws uit de ronde van Frankrijk voor Uno X Mobility. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Trajen moet opgeven. Trajen deed onlangs nog de gele trui aan, maar kwam hard en val in de afdaling van de Tourmalet. Hij bleek achteraf meerdere ribben te hebben gebroken en heeft ook een hersenschudding. De rit van eergisteren werd gewonnen door Pogacar, die meteen ook de nieuwe leider is in het algemeen klassement. Tot slot, het weer blijft onveranderd, heet en zonnig. Het kwik schiet alweer 32 graden hoog. En ook in het weekend volop zon en tropische warmte. Die zomerse hittegolf houdt volgende week ook nog aan met 32 à 33 graden. 'S Nachts gaat het minder afkoelen. We zitten dan rond 19 à 20 graden.
2: Van Aalter
3: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Food Truck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Jouw regionale radio.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde lief. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be. Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Dit is Radio Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.
4: Goedemiddag, Radio Oost-West.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting: zonnig zomerweer, 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm, opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan bij temperaturen boven 30 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com voor drugshandel en seksuele uitbuiting. Dat melden politie en justitie. Drugcommissaris Inne van Wijmeers bevestigt. Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechte score en er zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. 23 andere kunnen gevaarlijk worden als er niks gebeurt, blijkt uit controles van Brussel Mobiliteit. Het gaat om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Minister van Mobiliteit Elke van der Brand zegt dat ze dit najaar met een investeringsplan komt. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen. Morgen zijn er dat 24 en in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn derde hittegolf deze zomer met temperaturen die rond 40 graden gaan zitten. In Parijs verwachten ze 37 graden en de hitte blijft daar zeker tot midden volgende week hangen. In noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Radio Op het WK voetbal begint de spanning te stijgen, want onze Rode Duivels die moeten vanavond in LA hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje spelen. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna toe. Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kregen een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond zonnig, 25 graden aan de kust, 30 in het binnenland, 32 in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers met veel zon, plaatselijk 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch warm.
2: Ik luister regionaal.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Middag en vanavond overal zonnig, temperaturen 25 graden aan de kust, 32 in het binnenland. Ook het weekend volop zomerweer met veel zon en lokale maxima tot 33 graden.
4: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo.
1: Alles van mij, ik liefde, liefde, liefde, liefde.
0: En de Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Neem contact met Radio Oost-West
6: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radiooostwest.be.
6: De zon straalt uit je radio.
5: Radio Oost-West.

Stille tijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen. Na 9 dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nochtans, in 1985, in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfte van bruggeling Achille van Akker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine. Radio.

0: de zonnigste muziek.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er zijn nu ook officieel Belgen vermist bij de zware bosbranden in het zuiden van Spanje, zegt minister van Buitenlandse Zaken Prévot. Hoeveel landgenoten er precies gezocht worden is onduidelijk. De diensten proberen momenteel iedereen in de regio te contacteren. In totaal zijn 19 mensen vermist en vielen al zeker 12 doden. De brand heeft meer dan 3000 hectare natuur vernield. Ruim 400 brandweerlieden bestrijden het vuur en ons land bekijkt hoe we extra hulp kunnen bieden. De brand op de site van brouwerij De Koning in Antwerpen is onder controle. Het vuur brak uit op het dak van een restaurant op de site. De brandweer was er snel bij en is al aan het nablussen, maar over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de ronde van Frankrijk zijn de plooien glad gestreken bij Red Bull Bora Hansgrohe. Remco Evenepoel haalde gisteren nog hard uit naar medekopman Florian Lipowitz omdat hij te weinig werk verzette. Maar volgens het team ging het puur om frustratie na zijn vierde plek. Ondertussen is de ruzie bijgelegd. Vandaag krijgen de klassementsmannen rust. De vlakke rit is natuurlijk voer voor de sprinters, met Belgen zoals Tim Berlier en Jasper Philipsen in de favoriete rol. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag en vanavond zonnig en warm met temperaturen rond 25 graden aan de kust, 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt tropisch warm met veel zon en temperaturen mogelijk tot 33 graden. 'S Nachts koelt het maar af tot 20 graden.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West. Radio.

0: naar het Foodtruckfestival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingeren van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
1: Is dit Radio Oost-West?

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio of West. Verfrissend lekker. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingenen. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingenen was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Middag en vanavond zonnig, 25 graden aan de kust, 30 tot 32 in het binnenland. Het weekend wordt zomers veel zon, plaatselijk 33 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

Stille Tijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen. Na 9 dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nochtans, in 1985, in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfte van bruggeling Achille van Akker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: De zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. Alles van mij, de liefde, de liefde, liefde. En de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. Gewoon.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Weitz gezegd. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. En dat kost 125 euro per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. En ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Maar het is allemaal erg ingewikkeld. Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. En vanaf juli volgend jaar volgen er ook, ja, boetes, u raadt het al. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. Het is trouwens ook niet zo dat u het vignet moet gaan plakken. Nee, u moet zich registreren via een website. Het zijn dan de ANPR-camera's die zien of u betaald heeft of niet. Er zijn ook Belgen vermist bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk, dat zegt buitenlandminister Prevost. Er wordt nu geprobeerd om iedereen te contacteren. In totaal zijn 23 mensen vermist en er viel ook 12 doden. Volgens de lokale overheid zijn er mogelijk 1 Spanjaard en 4 Britten bij. En er is al meer dan 3000 hectare natuur vernield. Meer dan 400 brandweermannen proberen het vuur te blussen. Ons land bekijkt of en hoe we daarmee kunnen helpen. De transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is officieel. Dat bevestigen beide clubs op social media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim 23 miljoen euro voor de Kat. Middag en vanavond zonnig, 25 graden aan de kust, 30 tot 32 in het binnenland. Het weekend wordt zomers veel zon, plaatselijk 33 graden. Ook begin volgende week blijft het tropisch warm.

0: Perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468-1777-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468-1777-20.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Jouw regio. Jouw

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingenen. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingenen was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Vanmiddag en vanavond zonnig, 25 graden aan de kust, 32 in het binnenland. Het weekend blijft zomers, veel zon, plaatselijk 33 graden. En ook begin volgende week blijft tropisch warm.
5: De avond van Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 7 uur.
1: Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor stroom, voor gas 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie De Pratere gezegd. Die taxshift was eerder al bekendgemaakt, maar nu is het ook duidelijk hoeveel. Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten dokken voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 29. Dat heeft premier De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard, maar het is nu al 10 miljard. De federale regering wil de lat hoger leggen, maar dat is dus niet met iedereen zijn zin. In natuurgebied De Groene Delle in Lummen is een jongen van 20 verdronken in een visvijver. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de kleren van de jongen langs het water en belden de politie. Die haalde daarop zijn lichaam uit het water. Er geldt althans een zwemverbod in dat gebied. Parket is een onderzoek gestart. De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 zijn nog vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om verslaving aan die apps te verminderen, vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Vanmiddag en vanavond zonnig, 25 graden aan de kust, 32 in het binnenland. Het weekend blijft zomers, veel zon, plaatselijk 33 graden. En ook begin volgende week blijft tropisch warm.
0: De avond van Oost-West. Radio Oost-West. 1, 2, 3.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be. Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de We Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.
4: De zon straalt uit je radio.

0: Stille Tijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen. Na 9 dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nogthans in 1985 in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfdag van bruggeling Achille van Akker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht helder, koel af naar 15 graden. Dit weekend zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan met maxima tot 33 graden.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West, radend in de regio.
2: De zon straalt uit je radio.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: avond. Het is 9 uur.
1: De Rode Duivels beginnen aan hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Spanje zonder kapitein Tielemans. Hij moest geblesseerd van het veld tijdens de opwarming. Hans van Aken is een vervanger. Verder koos bondscoach Rudy Garcia voor een opstelling met Kevin De Bruyne, Charles de Ketelare en Jeremy Doku. Die speelden nog maar één wedstrijd door een infectie aan de luchtwegen. En de winnaar neemt het op in de halve finale tegen Frankrijk. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Yannick Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet helemaal duidelijk. Radio Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 15 graden. Dit weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan met maxima tot 33 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 15 graden. Dit weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Ook volgende week houdt het zomer weer aan met maxima tot 33 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: In contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Verfrissend lekker. Radio Oost-West. De zon straalt uit je radio.

De teletijdmachine brengt ons dagelijks op dit uur in de geschiedenis van de dag. Ons land schaft op 10 juli 1996 als laatste Europees land de doodstraf af. Vandaag dus 30 jaar geleden. Die werd wel in ons land al sinds 1950 niet meer uitgevoerd. En voor 1950 was het alleen nog voor oorlogsmisdadigers. Maar de doodstraf stond dus nog wel altijd zwart op wit in het wetboek als zwaarste straf. Uiteindelijk werd de afschaffing van de doodstraf opgenomen in de grondwet van 2005. Dat betekent dat er een bijzondere meerderheid nodig is om de doodstraf opnieuw in te voeren. De afschaffing van de doodstraf in ons land op 10 juli 1996 gebeurde een maand voor de arrestatie van Marc Dutroux. Op 10 juli 2018 worden de laatste jongeren en hun trainer van een lokale voetbalploeg gered uit een ondergelopen grot in Thailand. Een voetbalteam van jongens tussen 11 en 16 en hun trainer van 25 waren ingesloten in de grot Tham Luang. Die was door de zware regenval voor een groot deel ondergelopen.

0: negen dagen ontdekten duikers de groep jongeren in een luchtbel op 4 kilometer van de ingang. Het duurde telkens 5 tot 6 uren en 3 zuurstofflessen om bij de groep te geraken. Een van de duikers overleefde de reddingsactie niet wegens tekort aan zuurstof. In de stad Seveso, ten noorden van Milaan, komt in 1976 een uiterst giftige gaswolk vrij uit een chemisch bedrijf. Vandaag precies 50 jaar geleden. Dat gebeurde na een ontploffing in het bedrijf. De bladeren vielen van de bomen midden in de zomer, groenten in de moestuin verdorden, huisdieren stierven en mensen werden ziek. Het duurde maar liefst 2 weken voor de Italiaanse autoriteit de omvang van de milieuramp besefte. De strenge anti-abortuswet in Italië werd speciaal voor de streek rond Seveso en Milaan versoepeld wegens het grote risico op mismaakte foetussen. In 2019 stopt Volkswagen met de productie van de Volkswagen Beetle. Dat was de laatste versie van de klassieke Volkswagen Kever. De Beetle was geen groot succes in vergelijking met de Kever. De allereerste kevers van 1938 waren brilkevers. Die werden zo genoemd wegens de 2 kleine achterruitjes. Het prototype had zelfs geen achterruit. De Volkswagen Kever was van autobouwer Ferdinand Porsche. De productie van de kever stopte op 30 juli 2003, die van de Beetle vandaag in 2019. Op 10 juli 1985 wordt het eerste Greenpeace-schip Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst met 2 mijnen tot zinken gebracht. 1 iemand kwam hierbij om het leven. Het schip van de milieuorganisatie lag op dat moment in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. Het was van plan om een protestactie uit te voeren tegen de Franse kernproeven op het atol Mururoa. Dag op dag, 20 jaar later, vandaag in 2005, raakte bekend dat de dan al overleden president Mitterrand zelf de toestemming had gegeven om die aanslag. Een aanslag die hij nochtans in 1985 in de media sterk had veroordeeld. De Liefkenshoektunnel onder de Schelde in Antwerpen wordt vandaag, 35 jaar geleden, in 1991, ingereden. Dat was meteen de 3e tunnel onder de Schelde in Antwerpen, naast de Kennedy-tunnel en de Waaslandtunnel. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel. Met de Oosterweelverbinding komt er in Antwerpen nog een 4e tunnel onder de Schelde. 10 juli 1975 is de sterfdag van bruggeling Achille Van Acker, die 4 keer eerste minister is geweest. Aan hem danken we de sociale zekerheid. In 1967 overleed de Britse wielrenner Tom Simpson in de Ronde van Frankrijk. Hoe kwam dat ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Blauw algen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Djevrev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Djevrev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond de 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samengoed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rails stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht, zo blijkt nu. Donderdagmiddag raakte bekend dat er opnieuw beroep is ingediend en dat betekent dat het nieuwbouwdossier opnieuw minstens een jaar vertraging oploopt. De plannen dateren al van 2017. De politie mag nu ook op grondgebied van Waregem bodycams inzetten. Zo werd beslist op de gemeenteraad. Die moeten incidenten voorkomen of temperen en het veiligheidsgevoel van politiemensen vergroten. Raadslid Dieter Handekijn is blij dat er in het Nederlands gewaarschuwd wordt als een opname wordt gestart. Ook in deelgemeente Anzegem zullen bodycams worden ingezet bij de politie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

get up.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alter.
1: Doodjammer noemen we dat dan. Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels. In Los Angeles leken de Belgen zich ook tegen topland Spanje aan mirakelwerken te wagen, maar in het slot kwam de ijskoude douche. Invaller Senne Lammes loste een Spaanse pegel. Merino twijfelde niet om alle Belgische harten te breken. Zo een WK-exit in mineur na een moedige partij van de Duivels, die opnieuw het onderwerp waren van een bijna succesvol experiment Garcia, zeg maar. Maar goed, we moeten dus naar huis. De stand, dat werd dus inderdaad 2-1. Blauw algen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Je moet daarmee opletten, want vooral maag- en darmklachten en uitslag komen vaak voor als je daarmee in aanraking komt. Iran wil de vredesgesprekken met Amerika verder zetten, zegt Amerikaans president Trump. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen nadat het ineens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. En die finale wordt zondag gespeeld. Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haye verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haye was pas sinds december trainer bij Genk. Radio vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 15 graden, dat valt nog best mee. Het weekend is zomers met veel zon en plaatselijk 33 graden. Volgende week houdt het zomerweer aan, maxima dan rond 32 graden. En dat is voor heel de week zo.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Steven Kind wordt vanaf 1 september de nieuwe coördinerend directeur van scholengroep Poelberg Ommeland in Tielt. De groep heeft 7 lagere scholen onder de vleugels, samen goed voor meer dan 2000 leerlingen. De medewerkers van de buitenschoolse opvang in Tielt hebben hun bezorgdheden over het nieuwe opvangsysteem in een open brief gegoten. Die werd met de steun van vakbond ACV bezorgd aan het voltallige scheepcollege en alle gemeenteraadsleden. In de tekst wordt benadrukt dat men het politieke debat over het BOA-dossier niet opnieuw wil voeren. Wel vragen de initiatiefnemers aandacht voor de mensen die dagelijks instaan voor de opvang in Tielt en nu in onzekerheid leven. Even zag het er naar uit dat de bouw van de nieuwe centrumschool op de rail stond in Wingene. De provincie zette vorige maand het licht op groen en de gemeente en het schoolbestuur hoopten snel een spade in de grond te kunnen steken. Maar dat bleek ijdele hoop, want er is nu opnieuw beroep ingediend. Zondag loopt de periode ten einde waarbij de verleende omgevingsvergunning aangevochten kon worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dus voor Wingene was het de voorbije weken bang afwachten. Die vrees was niet onterecht.